Ik smeer u toe, verkeel het op jullie. Ik rammel u door veel kantje. Verlaag het door vrouw kruidje. Het is toe baan, blauwer, de wijken. Ik smeer chakt door mijn heel. Het is toe, kishan keilak, schoonjak, het neeru, de deer. Het is toe, ik karjakt, de keel. Tatu am wee less na ferrican, a wami. Ak miekam, hien puder, a bani. Es shuiga hu, anyam gitcha. Ak, ang the chia, no the jawab.